0: Maar als je wil, hoor ik wel vaak. Simpel.
1: Good. 20 westbound at 20 with a black and color sedan. 28 to Georgia, Robert Sound, Robert 7520.
2: Denver.